0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag gaat de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. En vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor Bosecologie en Bosbeheer Chris Verheijen.
2: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van doodhout. Doodhout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periode van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
1: Door een variatie in boomsoorten kan je het brandrisico wel beperken. Bij de zware aardbeving in Japan zijn 13 mensen omgekomen, dat meldt de Japanse premier. De tol kan nog verder oplopen, want door de aardbeving stortte ook een winkelcentrum in. Tientallen mensen zaten vast onder het puin. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen dat overleefde. Bij de aardbeving raakten ook zeker 100 mensen gewond en er is ook veel schade aan wegen en gebouwen. En Remco Evenepoel heeft gisteravond ook het natuurcriterium in Roeselaar gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Maandag was Evenepoel ook al de beste in het natuurcriterium van Aalst. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Ook vandaag blijft de noodtoestand in verschillende Franse departementen van kracht. Vanaf vandaag verwachten ze op veel plaatsen een nieuwe hittegolf met temperaturen tot 42 graden. En dat zou tot nieuwe brandhaarden kunnen leiden. De zware natuurbrand in het departement Gironde breidt voorlopig niet verder uit, al waren er gisteren wel 14 heropflakkeringen. Ook in het departement Var blijft het branden. Het vuur zou daar wel onder controle zijn. Ons land past intussen de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door die natuurbranden. Reizen naar de Gironde worden ten zeerste afgeraden. Joort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
2: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
1: En ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag stijgt de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor bosecologie en bosbeheer Chris Verheijen.
3: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van dood hout. Dood hout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periodes van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
1: Het is opnieuw onrustig in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saudi-Arabië aanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse groeperingen in Irak. Ze viseerden onder meer wapensites en logistieke doelen. Volgens de VS worden de groeperingen door Iran gesteund om aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen en Saoedische energieinfrastructuur. Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz heeft beschoten. En volgens het Amerikaanse leger heeft Iran ook een verrassingsaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Bij de zware aardbeving in Japan gisteren zijn 13 mensen omgekomen, dat meldt de Japanse premier. De tol kan nog verder oplopen, want door de aardbeving stortte ook een winkelcentrum in. Tientallen mensen zaten vast onder het puin. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen dat overleefde. Bij de aardbeving raakten ook zeker 100 mensen gewond en er is ook veel schade aan wegen en gebouwen. En Remco Evenepoel heeft gisteravond ook het natuurcriterium in de Roeselare gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Timmerlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Maandag was Evenepoel ook al de beste in het natuurcriterium van Aalst. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Krevel. Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel, leef beter.
4: Alleen maar golden hits.
5: Uit de 60s,
4: 70s
5: en meer.
4: Dit

zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. In het zuidwesten van Frankrijk blijft het brandgevaar hoog. Er waren gisteren een tiental heropflakkeringen bij de brand in het departement Gironde. Het vuur is wel onder controle en verspreidt zich niet verder. Maar in Frankrijk start vandaag wel een nieuwe hittegolf, de vierde van het jaar al. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeire vanuit Bordeaux.
2: We krijgen hele hoge temperaturen de volgende dagen, 5, 6, 7, 38 graden. We weten intussen dat dat een onmiddellijke impact heeft op die branden die dan gemakkelijker heropflakkeren. Dus daar is wel een grote bezorgdheid over. Donderdag wordt echt een bloedhete dag. De warmste en de droogste van de hele week. Dus daar is wel een grote ongerustheid en een grote waakzaamheid over.
1: Ook in het departement Landes wordt het erg warm. Daar is het vuur onder controle. Maar de brandweer sluit heropflakkeringen niet uit. Ons land past intussen de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door die natuurbranden. Reizen naar de Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Jort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
3: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
1: Op een speelplein in Kanthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden na de zogenaamde pisquiz. Daarbij moesten ze op korte tijd verschillende bekers water na elkaar drinken. Sommige kinderen hadden nadien hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. Vorig jaar belandde nog een scoutjongen van 10 op intensieve zorgen met een watervergiftiging door hetzelfde spelletje. Het is opnieuw onrustig in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saudi-Arabië aanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse groeperingen in Irak. Ze viseerden onder meer wapensites en logistieke doelen. Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz heeft beschoten. En volgens het Amerikaanse leger heeft Iran ook een verrassingsaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Oekraïne mag binnenkort Patriot-raketten produceren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daarvoor licenties heeft gekregen van Amerikaans president Trump na hun ontmoeting in het Witte Huis gisteren. Op dit moment is Oekraïne nog afhankelijk van Amerikaanse leveringen, maar het Amerikaanse leger heeft die Patriot-raketten zelf nodig in hun oorlog tegen Iran. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag wordt het iets minder warm, rond 27 graden.
4: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
5: Een hele goede morgen. Het is woensdag. Als je fan bent van Motown is dat eigenlijk slecht nieuws. Want het betekent dat we ondertussen de helft van al die leuke nummers al hebben gehoord. Maar het goede nieuws is dat er nog een helft staat te wachten. En misschien zit daar wel een suggestie van jou tussen. Die blijven welkom in de Joe-app. Deze voormiddag is het mijn beurt om al die suggesties een plekje te geven. In de namiddag is het Jan Bosman die dat zal doen. Stevie Wonder komt er straks aan met de Master Blaster en we beginnen dit uur met een andere naam uit die Motown-stal, dat zijn de Commodores. Deze keer met Brick House.
4: De week van de Motown-hits.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Nog steeds à volonté.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s, 70s en meer.
0: Dit is Joe Gold.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, sleepte NMBS en de Belgische staat voor de rechter voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral Joden, werden met treinen van de NMBS gedeporteerd naar vernietigingskampen zoals Auschwitz in Polen. En de nazi's betaalden de NMBS daar ook goed voor, omgerekend zo'n €50 miljoen. De families eisen nu schadevergoedingen. De zaak is al ingeleid bij de rechtbank van Brussel. Over een paar maanden wordt er gepleit. Op een speelplein in Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden na de zogenaamde pisquiz. Daarbij moesten ze op korte tijd verschillende bekers water na elkaar drinken. Sommige kinderen hadden nadien hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. Vorig jaar belandde nog een scoutsjongen van 10 op intensieve zorgen met een watervergiftiging door datzelfde spelletje. In het zuidwesten van Frankrijk blijft het brandgevaar hoog. Er waren gisteren een tiental heropflakkeringen bij de brand in het departement Gironde. Het vuur is er wel onder controle en verspreidt zich niet verder. Maar in Frankrijk start vandaag wel een nieuwe hittegolf, de vierde van het jaar al. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijden vanuit Bordeaux.
3: We krijgen heel hoge temperaturen de volgende dagen, 5, 6, 7, 38 graden. We weten intussen dat dat een onmiddellijke impact heeft op die branden die dan gemakkelijker heropflakkeren. Dus daar is wel een grote bezorgdheid over. Donderdag wordt echt een bloedhete dag. De warmste en de droogste van de hele week. Dus daar is wel een grote ongerustheid en een grote waakzaamheid over.
2: Ook in het departement Landen wordt het erg warm. Daar is het vuur onder controle. Maar de brandweer sluit heropflakkeringen niet uit. Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen op Irak zijn zeker 10 doden gevallen. Het gaat om leden van pro-Iraanse paramilitaire groepen. Dat melden twee bronnen binnen zo'n groepering. De luchtaanvallen waren gericht op wapensites en logistieke doelen. De VS zegt dat die groeperingen door Iran gesteund worden om aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen en Saoedische energieinfrastructuur. Oekraïne mag binnenkort Patriot-raketten produceren. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daarvoor licenties heeft gekregen van Amerikaans president Trump na hun ontmoeting in het Witte Huis gisteren. Op dit moment is Oekraïne nog afhankelijk van Amerikaanse leveringen, maar het Amerikaanse leger heeft die Patriot-raketten zelf nodig in de oorlog tegen Iran. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
4: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
5: Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend en we duiken alweer boven die 30 graden vandaag. Wat is dat toch? Met die zomer van 2026. Er wordt weer geschiedenis geschreven. Dat is ondertussen wel duidelijk. Als je verkoeling zoekt trouwens, dan weet je dat je altijd welkom bent aan ons Paradise Beach in Westende. Een ijsje, een cocktail, een mocktail. Het is er allemaal. En veel sfeer natuurlijk. natuurlijk en vooral een paar graden frisser dan in het binnenland. Je bent weer welkom van 10 uur tot 10 uur vanavond. En over geschiedenis gesproken, wij duiken de hele week hier bij Joe Gold in de Motown Classics. En dat doen we dus ook dit uur met de zoon van de grote baas van Motown, Berry Gordy. Die had een zoon, Kennedy Gordy, die ook eens zin had om een plaatje op te nemen. En geld nog moeite werden gespaard, dat kan je je wel voorstellen. Michael Jackson mocht zelfs in het achtergrondkoor meezingen. Rockwell, zo heette dat project van die zoon. Somebody's Watching Me hoor je straks. En we starten dit uur met de Marvelettes. And please, Mr. Postman.
4: De week van de Motown.

0: Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Amai, ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Alleen maar golden hits.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. Ons land stuurt hulp naar Bordeaux om de zware bosbranden daar te bestrijden. Dat meldt defensieminister Theo Francken op X. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorrading, trucks en er zullen ook een aantal brandweerlieden meereizen. Om 12 uur vanmiddag vertrekken ze van op de militaire luchthaven van Melsbroek. De brand in het departement Gironde is intussen onder controle en breidt zich niet uit. Maar door de extreme hitte die vandaag verwacht wordt, kunnen er opnieuw opflakkeringen ontstaan. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, sleept de NNBS en de Belgische staat voor de rechter voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral Joden, werden met treinen van de NNBS gedeporteerd naar vernietigingskampen zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NNBS daar ook goed voor, omgerekend zo'n 50 miljoen euro. De families eisen nu schadevergoedingen. De zaak is al ingeleid bij de rechtbank van Brussel. Over een paar maanden wordt er gepleit. In ons land staan 52 overheidsgebouwen al meer dan een jaar leeg, dat schrijft HLN. Het gaat onder meer om gerechtsgebouwen en kantoren. En dat kost handenvol geld, je hoort HLN-journaliste Fleur Mees.
2: Enerzijds heb je natuurlijk de gebouwen die de Belgische staat bezit. Daar moeten we gelukkig geen huur voor betalen, maar we moeten daar wel bijvoorbeeld kosten voor elektriciteit voor betalen. En in 2025 liep die factuur op voor bijna 800.000 euro. En ook de krotbelasting, daar moest de staat vorig jaar 1,25 miljoen euro voor opgestuurd. Maar dat is eigenlijk ook het topje van de ijsberg, want je hebt natuurlijk ook de gebouwen die de staat huurt.
1: Hoeveel ons dat kost is niet duidelijk, maar het loopt wellicht tot in de miljoenen. Bevoegd minister Mat wil minder gebouwen huren en ook panden verkopen. Het is zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
0: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
3: Een hele goede morgen. Leuk dat je weer luistert naar Joe Gold. De hele zomer lang hebben wij hier elke week een muziekspecial. We hebben het de afgelopen twee weken in één taal gezocht. Twee weken geleden was het 14 juillet en dus was het vooral Frans. Vorige week hadden we de Belgische feestdag. We hebben erg veel platen van bij ons gedraaid. En deze week is het dus Motown. Dat heeft alles te maken met dat optreden van Diana Ross op de Lokerse feesten. Nu vrijdag, net voor middernacht, staat zij daar op de mainstage. En dat vonden wij een goede reden om nog eens naar al die Motown Classics te gaan luisteren. Dit uur passeren onder andere Martha Reeves en de Vandellas en Nowhere to Run. En we beginnen dit uur met Marvin Gaye en Tammy Terrell. En Ain't No Mountain High Enough.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Dit is Joe Gold.

0: Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt, 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen. Ons land stuurt hulp naar Bordeaux om de zware bosbranden daar te bestrijden. Dat meldt defensieminister Theo Francken op X. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks. Er zullen ook een aantal brandweerlieden meereizen. Over een uurtje vertrekken ze vanop de militaire luchthaven van Melsbroek. De brand in het departement Gironde is onder controle en breidt zich niet verder uit. Maar door de extreme hitte die vandaag verwacht wordt, kunnen er opnieuw opflakkeringen ontstaan. Ook op het Griekse eiland Paros woedt een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn al geëvacueerd en volgens lokale media vragen de hulpdiensten aan inwoners en toeristen om naar de stranden te vluchten. De brand brak gisteren uit, maar het blussen verloopt moeizaam door de felle wind en die kan het vuur vandaag verder aanwakkeren. Heel wat woonzorgcentra willen hun dagprijs verhogen om te investeren in verkoeling zoals airco. Dat zegt Vlozo, de koepel van private woonzorgcentra. De meeste woonzorgcentra in Vlaanderen zijn verouderd en door de klimaatverandering is het al maar moeilijker om die koel te houden in de zomer. Je hoort Candice de Wind van Vlozo.
2: Dat vraagt uiteraard een investering. En dan moeten wij eerlijk zijn, onze voorzieningen bezitten niet voldoende middelen om daar momenteel in te investeren. Dus dan denken we dat we naar een systeem moeten gaan waar we eigenlijk echt wel heel duidelijk maken aan de bewoners van kijk, wat is een woon- en een leefkost? En daar kan een airco onder vallen. En wat is een zorgkost? Om op die manier een zeer transparante dagprijs te bekomen.
1: Een gemiddelde dagprijs ligt in Vlaanderen vandaag rond de 74 euro. Woonzorgcentra mogen hun prijzen niet zomaar optrekken. Bevoegd minister Genee moet daar eerst toestemming voor geven. Het is zonnig vandaag en heel warm. Lokaal halen we 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en 32 graden. Ook de dagen daarna blijft zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
0: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
3: Een hele goede morgen. Dit is de ochtend bij Joe Gold. Normaal hoor je hier de stem van Carol Smits. En dat zal snel ook weer zo zijn hoor. Maar het is vakantietijd, dus hij is weer naar het noorden. Ja, dat is de favoriete windrichting van Carol Smits. Ik kan hem eigenlijk geen ongelijk geven met die hete temperaturen tegenwoordig. Een mens zou verminderen naar kinderen vluchten. Maar hij is er dus binnenkort wel terug. En dan gaat hij weer op zoek naar speciaal dingen in zijn schatkamer. Tot die tijd vullen wij Joe Gold met die leuke wekelijkse specials. Deze week zijn dat de Motown hits en wij, dat zijn Jan Bosman en ikzelf. Ik mag nog 2 uur vullen en dan mag hij dus weer. Dit uur hoor je It's a Shame van de Spinners, een nummer dat later onder andere werd gecoverd door Moni Love. En we beginnen dit uur met Rick James en Super Freak.
0: De week van de Motown hits.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Krevel.
0: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel, leef beter. Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim. Nog steeds al vol Volonté.
4: This is a muscle van Lynch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Treft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude met airco's. Door de hittegolven stijgt de vraag naar mobiele en vaste airco. De overheidsdienst kreeg daar deze maand al 162 klachten over binnen. Het gaat dan om valse webshops, misleidende promoties en installateurs die snelle plaatsingen aanbieden tegen opvallend lage prijzen. Lees daarom altijd eerst reviews van bedrijven en vergelijk prijzen. En betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Heel wat woonzorgcentra willen hun dagprijs verhogen om te investeren in verkoeling zoals airco. Dat zegt Velozo, de koepel van private woonzorgcentra. De meeste woonzorgcentra in Vlaanderen zijn verouderd en door de klimaatverandering is het al maar moeilijker om die koel te houden in de zomer. Je hoort Candice de Wit van Velozo.
4: Dat vraagt uiteraard een investering. En dan moeten wij eerlijk zijn, onze voorzieningen bezitten niet voldoende middelen om daar momenteel in te investeren. Dus dan denken we dat we naar een systeem moeten gaan waar we eigenlijk echt wel heel duidelijk maken aan de bewoners van, kijk, wat is een woon- en een leefkost? En daar kan een airco onder vallen. En wat is een zorgkost? Om op die manier een zeer transparante dagprijs te bekomen.
3: Een gemiddelde dagprijs ligt in Vlaanderen vandaag rond de 74 euro. Woonzorgcentra mogen hun prijzen niet zomaar optrekken. Bevoegd minister Gené moet daar eerst toestemming voor geven. Op de luchthaven van Melsbroek vertrekt rond deze tijd hulp naar Bordeaux. Ons land stuurt brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks om de Franse brandweer te helpen om de grote bosbranden te bestrijden. Er reizen ook verschillende brandweerlieden mee. In het departement Gironde blijft de situatie intussen spannend. Daar wordt een hittepiek verwacht. Journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
5: Vanmiddag gaan de temperaturen boven 40 graden. Code oranje is van kracht. Er is ook een heel lage luchtvochtigheid en een erg droge wind. En die wind die gaat opnieuw keren. De kans dat die hitte er zal voor zorgen dat de hotspots die er al zijn, waar het smeult, dat daar opnieuw vuur zal ontstaan, dat het vuur zal aangewakkerd worden, is groot.
3: Ook op het Griekse eiland Paros woedt een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn al geëvacueerd. En volgens lokale media vragen de hulpdiensten aan inwoners en toeristen om naar de stranden te vluchten. De brand brak gisteren uit en het blussen verloopt moeizaam door de felle wind. Die kan het vuur vandaag nog verder aanwakkeren. De Franse DJ en producer Kavinsky is overleden. Zijn lichaam werd vanochtend gevonden in zijn woning in Parijs. Dat meldde Franse media. Hoe hij overleed is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt dat nog. Maar voorlopig wijst niets op een verdacht overlijden. Kavinsky brak in 2010 door met zijn nummer Nightcall. Je kent het nummer misschien wel in de versie van Angèle. Zij bracht het nummer 2 jaar geleden opnieuw uit. Kavinsky was 50. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met zon en rond 29 graden.
6: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
7: Een hele goede middag. Ik ga nog een paar nummers uit onze Motown collectie halen. En daarna is het aan Jan Bosman om de pareltjes eruit te vissen. En jij kan hem nog altijd sturen natuurlijk. Hè. Laat maar weten welk nummer je graag wil horen via de Joe app. En ik stuur dan alles samen met die mooie platencollectie richting Jan. Om 1 uur straks dus neemt hij het over. Michael Jackson draaien we nog met Ben, een rustig nummer om die lunch goed te laten verteren. Binnen een kwartiertje kan je ervan genieten. En we starten dit uur met Stevie Wonder. Yes to me, yes to you, yesterday.

We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. In Capelle in de provincie Antwerpen is een natuurbrand uitgebroken. Dat meldt HLN. De brandweer is massaal aanwezig om het vuur te blussen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de brand is en of er gewonden zijn. Ook over de oorzaak is nog niets bekend. In het Franse departement Gironde blijft de situatie spannend met de bosbranden daar. Het vuur is wel onder controle, maar vanmiddag wordt daar een hittepiek verwacht. Journaliste Louise Buket vanuit Bordeaux.
2: Vanmiddag gaan de temperaturen boven 40 graden. Code oranje is van kracht. Er is ook een heel lage luchtvochtigheid en een erg droge wind. En die wind die gaat opnieuw keren. De kans dat die hitte er zal voor zorgen dat de hotspots die er al zijn, waar het smeult, dat daar opnieuw vuur zal ontstaan, dat het vuur zal aangewakkerd worden, is groot.
1: Intussen is er vanuit ons land hulp naar Bordeaux vertrokken. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks om de Franse brandweer te helpen. Er reizen ook verschillende brandweerlieden mee. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude met airco's. Door de hittegolven stijgt de vraag naar mobiele en vaste airco. De overheidsdienst kreeg daar deze maand al 162 klachten over binnen. Het gaat dan om valse webshops, misleidende promoties en installateurs die snelle plaatsingen aanbieden tegen opvallend lage prijzen. Lees daarom altijd eerst reviews van bedrijven en vergelijk prijzen en betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Er zijn deze zomer opvallend minder wespen. Vorig jaar deze tijd werden er meer dan 2000 wespen gespot. Nu zijn dat er zo'n 540, vier keer minder. Komt onder meer door het natte weer in mei en begin juni, wanneer wespen hun nest bouwen. Daardoor zijn er minder insecten waarmee wespen zich kunnen voeden. Maar ook de mens zit er voor iets tussen. Je hoort wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Ook wij zijn schuldig. Bijvoorbeeld, we hebben de invasieve exoot, de Aziatische hoornaar, geïntroduceerd in Europa. Die opkomst heeft ervoor gezorgd dat die op wespen gaat jagen, dus dat zorgt al voor lagere aantallen. En we plaatsen ook heel veel vallen om die Aziatische hoornaar te vangen. Maar daar komen per ongeluk ook vaak wespenkoninginnen in sommige van die vallen terecht.
1: Wespen zijn nogthans nuttig, want ze jagen op andere insecten, zoals muggen en vliegen. En ze helpen ook bij het bestuiven van bomen en planten. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft het zomers met zon en rond 29 graden.
4: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
5: Aan het begin van dit uur hoor je Where Did Our Love Go? Van Diana Ross en The Supremes, een echte doorbraakhit. Terwijl het nummer aanvankelijk niet voor hen bedoeld was, want het Motown schrijverstrio Holland, Dozier en Holland, die hadden het dus eerst geschreven voor The Marvelettes, maar die zagen dat nummer niet meteen zitten en The Supremes kregen het dus uiteindelijk wel in handen en scoorden er in 1964 een allereerste Amerikaanse nummer 1 hit mee. En vanaf dat moment begon het succes natuurlijk voor Diana Ross en The Supremes, want ze begonnen toen op dat moment ook aan een indrukwekkende reeks van 5 nummer 1 hits op. Maar dit was daarvan dus de eerste. Where Did Our Love Go? Diana Ross and The Supremes.
4: De week van de

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Krevel.
4: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. In Capelle in de provincie Antwerpen is een natuurbrand uitgebroken in het Mastenbos. Journaliste Laurent Stappers is ter plaatse.
3: Ze zeggen dat ze de brand onder controle hebben, dat die omschreven is en niet kan uitbreiden. Maar dat is natuurlijk in een bos van meer dan 175 hectare niet zo gemakkelijk. Ze zijn hier met veel, hij is dus omschreven, maar ik hoor wel dat het blussen nog heel lang zal duren.
2: Er vielen geen gewonden, over de oorzaak is nog niets bekend. In de zorg zijn op dit moment amper flexijobbers aan de slag. Dat schrijft de Tijd. Sinds 1 juli mag dat nogthans wel en de interesse is ook groot. Maar de Vlaamse regering heeft nog altijd geen duidelijke regels klaar over de financiering daarvan. Daardoor weten ziekenhuizen en andere zorginstellingen niet hoeveel die flexijobbers hen precies gaan kosten. En dus houden ze de boot af. Er is nogthans een groot tekort aan personeel in de zorg, zeker in de zomer, omdat veel mensen dan met vakantie gaan. Er komt wereldwijd heel wat protest tegen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino. Die wil het WK voetbal verkopen. Infantino wil een nieuw miljardenbedrijf oprichten dat dan de commerciële rechten van het WK bezit. De aandelen wil hij dan verkopen aan privé-investeerders. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA is daar niet over te spreken. Ze denkt na over een boycot van het volgende WK door geen Europese landen meer te sturen. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Op de dagen daarna blijft het zomers met zon en rond 29 graden.
4: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
5: Het is er vandaag misschien het weer voor. Om te dansingen in the street. Martha Reeves en de Vandellas, die krijg je zo meteen te horen. Dat nummer ontstond eigenlijk door een hele gewone zomerse scène. Want schrijver van het nummer zag in Detroit mensen op straat dansen onder de sproeiers om wat verkoeling te zoeken. En dat beeld bracht hem dus op het idee van het nummer. Hij vroeg Marvin Gaye om mee te schrijven aan de song en Martha Reeves en de Vandellas maakten er in 1964 een dikke hit van. Het nummer groeide later ook uit tot een echte klassieker, want je kent de versie van David Bowie en Mick Jagger die het liedje ook in de hitlijsten zongen en het nummer op geweldige wijze coverden. Maar wij gaan dus voor de versie van Martha Reeves en de Vandellas. Dancing in the street.

0: voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Treft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. DSM.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
2: DSM Keukens.
1: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. De natuurbrand in Capelle is geplust. In het noorden van de provincie Antwerpen is dat. De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse en dat heeft erger kunnen voorkomen, zegt de coördinator van de hulpdiensten Ronnie van Riel.
2: Omstaanders hebben die brand opgemerkt. Die hebben goed gereageerd en snel naar het nummer 112 gebeld. En op dit moment kunnen we zeggen dat er een kleine 4000 vierkante meter is afgebrand en dat wij veel erger hebben kunnen voorkomen. Want als je 10 minuten langer wacht, dan kan je dat niet meer onder controle krijgen.
1: De brandweer blijft nog wel een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Er zijn amper flexijobbers aan het werk in de zorg, dat schrijft de Tijd. Nochtans mag dat sinds 1 juli, maar het is voor de ziekenhuizen en zorginstellingen nog altijd niet duidelijk hoeveel hen dat gaat kosten. De Vlaamse regering moet daar nog met een plan komen. En daarom houden ze de boot af. Er is sowieso al een groot personeelstekort in de zorg, zeker in de zomer. De Europese voetbalfederatie UEFA is woest op FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien, denk aan het WK bijvoorbeeld, kunnen verkopen aan privé-investeerders, zoals Amerikaans president Trump. Op die manier zou de FIFA miljarden extra kunnen binnenhalen. Als Infantino doorgaat met zijn plannen, dreigt de UEFA ermee het volgende WK te boycotten. Volop zomer vandaag met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Morgen een paar graden minder, nog 32 graden met ook veel zon. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Zomerszonnig en temperaturen rond een graad of 29.
3: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
4: Ik begin dit uur met veel muziek. Say You, Say Me van Lionel Richie, geschreven voor de film White Knight. Lionel Richie die schreef het nummer in amper 2 dagen tijd en het werd meteen van zijn grootste solo-hit. Het nummer stond in 1986 4 weken op nummer 1 in de Verenigde Staten en het leverde Lionel Richie bovendien ook een Oscar op voor beste originele filmlied. Hij had dus niet op dat moment alleen een filmhit te pakken en een grote hit in de hitlijsten, maar ook meteen een van de belangrijkste filmprijzen die er bestaat. Say You, Say Me, dit is Lionel Richie.
3: De week van de Motown hits.

0: Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag. De natuurbrand in Capelle is geblust. In het noorden van de provincie Antwerpen is dat. De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse en dat heeft erger kunnen voorkomen, zegt de coördinator van de hulpdiensten Ronnie van Riel.
3: Omstaanders hebben die brand opgemerkt. Die hebben goed gereageerd en snel naar het nummer 112 gebeld. En op dit moment kunnen we zeggen dat er een kleine 4000 vierkante meter is afgebrand en dat wij veel erger hebben kunnen voorkomen. Want als je 10 minuten langer wacht, dan kan je dat niet meer onder controle krijgen.
2: De brandweer blijft wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. In de buurt van Madrid mogen zo'n 24.000 mensen weer naar hun huizen nadat ze moesten evacueren voor bosbranden. Dat melden lokale autoriteiten. De brand is nog altijd niet onder controle, maar is ook niet verder uitgebreid. Het vuur heeft al 77.000 hectare natuur verwoest. En de Duitse autobouwer BMW gaat wereldwijd 8000 banen schrappen. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het komt door de tegenvallende verkoop in China de afgelopen maanden. Bij BMW werken wereldwijd zo'n 150.000 mensen. In welke landen de meeste jobs verdwijnen is nog niet duidelijk. Bij ons heeft BMW enkel verkooppunten, geen fabrieken. Volop zomer vandaag met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Morgen een paar graden minder, nog 32 graden dan, met ook veel zon wel. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Zomerszonnig en temperaturen rond een graad of 29.
4: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
5: Met babygeluidjes ook, want dat hoort ook bij een Motown hit. En dan vooral op Isn't She Lovely van Stevie Wonder. Een nummer dat hij schreef voor zijn dochter Aisha, die in 1975 werd geboren. En je hoort haar zelfs als baby in de opname. Haar eerste huilbui, haar bad en later ook haar lach. En Stevie Wonder maakte er dus een heel persoonlijk moment van. Dus een lied dat wereldwijd ook bekend werd. En opvallend, de originele albumversie die duurde bijna 7 minuten lang. Maar er werd nooit een singleversie van gemaakt. Het liedje bleef dus gewoon intact en ook staan zoals Stevie Wonder het eigenlijk had bedoeld. Isn't She Lovely? Dit is Stevie Wonder.

0: Ga voor onze barbecue promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s, 70s en meer. Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. Opletten voor de sterke stroming aan de zee. Dat is een waarschuwing van de redders aan onze kust. De komende dagen is het daar springtij. Dat zorgt ervoor dat de stroming krachtiger is en de zee verder op het strand komt. Anne Beun van de West-Vlaamse kustreddingsdienst legt uit.
2: Iemand die niet zo goed kan zwemmen, kan zich uiteraard laten verrassen door de stroming en daardoor meegetrokken worden. Op het moment van springtij wordt het dus wat krapper op het strand. Dat betekent ook veel drukkere omgeving en dat maakt het voor kleine kindjes ook makkelijker om verloren te lopen. Dus hou de kinderen zeker ook goed in de gaten.
1: Leg je strandspullen ook zeker ver genoeg van het water, want de waterlijn kan dus snel opschuiven. Het was nog nooit zo warm op 29 juli sinds het begin van de metingen in 1892. Dat laat het KMI weten. Het werd zo net 34,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het dagrecord van 1911. Toen was de maximumtemperatuur 33,2 graden. De Gentse organisator van jeugdkampen Freetime heeft het faillissement aangevraagd. Volgende maand zouden nog zo'n 600 kinderen met die organisatie op kamp gaan. Wat er met hen moet gebeuren is nog onduidelijk. Je hoort de voorzitter van Freetime, Dirk Sokkaert.
3: Het is zo dat er al een neerwaartse trend was. In juni hebben we nog gezegd, we gaan de ganse zomer uitdoen. We gaan schoon afsluiten en we wouden eind augustus sluiten. Maar door die kampen te annuleren al en een aantal mensen en accommodaties te moeten weerbetalen en met het tweede groot probleem, het vinden van mooie toren, zitten we nu in de shit, met manier van spreken, en moeten we vroeger stoppen.
1: Het is ook niet duidelijk of de ouders hun geld zullen terugkrijgen. Opvallend, de Vlaamse regering gaf dit jaar al bijna 230.000 euro aan subsidies aan Freetime. Zo'n 6 miljoen Europeanen hebben al gestemd op de nieuwe eurobiljetten. Dat meldt de Europese Centrale Bank. Voor het eerst in bijna 25 jaar krijgen de briefjes een nieuwe look. Er zijn 10 mogelijke ontwerpen met 2 centrale thema's. Bekende Europeanen zoals bijvoorbeeld Mozart of Europese rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september via de website van de ECB. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. 1 vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. En goed nieuws uit Nepal, want daar komen al maar meer tijgers bij. In 16 jaar tijd is de populatie meer dan verdriedubbeld, dat meldt het WWF. Nepal investeert al jaren in natuurherstel en dat loont dus. WWF noemt het een van de grootste succesverhalen over de hele wereld. Veel zon en temperaturen tot een graad of 35. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
4: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
5: Ik draai nog ABC van de Jam 5. En dat was eigenlijk de opvolger van hun eerste grote hit, I Want You Back. Motown wilde duidelijk hetzelfde succes en dezelfde succesformule. Want beide nummers werden geschreven door hetzelfde songwriters en producers team. En de titel is natuurlijk een verwijzing naar de basis van ons leren. En precies dat is ook het idee achter de tekst. Liefde wordt voorgesteld als iets eenvoudigs dat je net als het alfabet kan leren. Fijne gedachte, maar in werkelijkheid niet altijd waar. Michael Jackson was bij de opname zelf nog maar 12 jaar oud, maar zong wel al de lead op een van de grootste hits die de Jackson 5 ooit hebben gehad. Dit is ABC.
4: De week van de Motown hits.

0: voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Knaldi! Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. Ook de tweede verdachte van de steekpartij in Gent wordt aangehouden. De man krijgt een enkelband, dat bevestigt het parket. Vorige week maandag in de ochtend vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 was even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Opletten voor de sterke stroming in de zee. Dat is een waarschuwing van de redders aan onze kust. De komende dagen is het daar springtij en dat zorgt ervoor dat de stroming krachtiger is en de zee ook verder op het strand komt. Anne Beun van de West-Vlaamse kustreddingsdienst legt uit.
4: Iemand die niet zo goed kan zwemmen kan zich uiteraard laten verrassen door de stroming en daardoor meegetrokken worden. Op het moment van springtij wordt het dus wat krapper op het strand. Dat betekent ook veel drukkere omgeving en dat maakt het voor kleine kindjes ook makkelijker om verloren te lopen. Dus hou de kinderen zeker ook goed in de gaten.
3: Leg je strandspullen ook zeker ver genoeg van het water, want de waterlijn kan dus snel opschuiven. Het was nog nooit zo warm op 29 juli sinds het begin van de metingen in 1892, dat laat het KMI weten. Het werd vanmiddag 34,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het dagrecord van 1911. Dat stond op 33,2 graden. Wie met de trein vanuit ons land naar Nederland wil, is eraan voor de moeite. Door een storing ter hoogte van Roosendaal vlak over de grens kunnen er geen treinen rijden. Dat laat spoorwegbeheerder Infrabel weten. Thomas Baken.
5: Dat betekent dat wij vanuit Antwerpen geen treinen kunnen versturen naar Nederland tot nader order. We hebben wel gehoord van onze Nederlandse collega's die de spoorinfrastructuur daar beheren, dat men volop bezig is met die wisselstoring proberen op te lossen. Maar we hebben nog geen vooruitzicht gekregen.
3: De NMBS raadt aan om de reisplanner in de app te raadplegen voor de laatste updates. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat, die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. Eén vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. Zo'n 6 miljoen Europeanen hebben al gestemd op de nieuwe eurobiljetten. Dat meldt de Europese Centrale Bank. Voor het eerst in bijna 25 jaar krijgen de briefjes een nieuwe look. Er zijn 10 mogelijke ontwerpen met 2 centrale thema's. Bekende Europeanen zoals bijvoorbeeld Mozart of Europese rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september via de website van de ECB. Veel zon en temperaturen tot een graad of 35. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
2: Dit is Joe Gold.
6: 60s at 6.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Alleen maar golden hits.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
4: Krevel.
5: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
6: 60s at 6.
7: Alleen maar golden hits.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond. Touroperator TUI annuleert nog maar eens alle geplande vluchten richting de Golfstaten. En dat tot minstens 12 augustus. Buitenlandse Zaken verstrengt het reisadvies opnieuw richting die landen door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Je hoort Pieter de Meijeren van TUI.
7: Voor ons is het ministerie van Buitenlandse Zaken de bron waarop wij ons baseren. En dus halen we daar automatisch onze reizigers weg. Reizigers die trouwens nu niet kunnen gaan, hebben ook nog behoorlijk wat alternatieven waaruit ze kunnen kiezen. Precies omwille van de situatie in het Midden-Oosten is er nog behoorlijk wat beschikbaarheid. Dus wij gaan voor hen alles uitzoeken om te maken dat zij een vervangreis kunnen hebben.
6: De impact zou wel beperkt blijven, omdat die bestemmingen vooral in de winter populair zijn. Ook de tweede verdachte van de steekpartij in Gent wordt aangehouden. De man krijgt een enkel band, dat bevestigt het parket. Vorige week maandag in de ochtend vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 was even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij van een dag eerder. En dan nog kort meegeven dat het treinverkeer tussen ons land en Nederland terug opgestart is. Mogelijk hier en daar nog wel met een vertraging en sommige treinen worden ook afgeschaft. Maar de storing op Nederlands grondgebied is opgelost. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat, die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. Eén vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. Meteen prijs voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. In de openingsetappe was hij de snelste van een kleine groep. Het is voor Van Aert zijn comeback na een elleboogblessure, waardoor hij ook moest passen voor de Ronde van Frankrijk.
8: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. En om het dan meteen ook te doen is super knap en ja, geeft veel voldoening. Ik had wel het gevoel dat het goed zat, maar dat was toch direct een pittige rit. Maar vooral een pittige finale. En heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus ja, daar hoef ik niet over te twijfelen meer.
6: De Slovaak Lukas Kubiš werd tweede. De Deen Hendrik Petersen eindigde tweede. Het blijft nog wel even zonnig en warm de rest van de avond. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
5: Dit is Joe Gold.
3: 70s at 7.
5: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
4: Dit is

0: Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
3: Alleen maar golden hits.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Go Yellow!
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. Touroperator TUI annuleert nog maar eens alle geplande vluchten richting de Golfstaten. En dat minstens tot 12 augustus. Buitenlandse Zaken verstrengt het reisadvies opnieuw richting die landen door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Je hoort Pieter de Meijer van TUI.
5: Voor ons is het ministerie van Buitenlandse Zaken de bron waarop wij ons baseren. En dus halen we daar automatisch onze reizigers weg. Reizigers die trouwens nu niet kunnen gaan, hebben ook nog behoorlijk wat alternatieven waaruit ze kunnen kiezen. Precies omwille van de situatie in het Midden-Oosten is er nog behoorlijk wat beschikbaarheid. Dus wij gaan voor hen alles uitzoeken om te maken dat zij een vervangreis kunnen hebben.
4: De impact zou wel beperkt blijven, omdat die bestemmingen vooral in de winter populair zijn. Verschillende vrouwen hebben de Amerikaanse muzikant en acteur Jared Leto beschuldigd van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Dat is te zien in een documentaire van de BBC. De beschuldigingen gaan over gebeurtenissen tussen 2002 en 2016. Sommige van hen waren ook minderjarig op het moment van de feiten. Leto zelf ontkent de feiten. Meteen prijs voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. In de openingsetappe was hij de snelste van een kleine groep. Het is voor Van Aert zijn comeback na een elleboogblessure, waardoor hij ook moest passen voor de Ronde van Frankrijk.
6: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. En om het dan meteen ook te doen is superknap en geeft veel voldoening. Ik had wel het gevoel dat het goed zat, maar dat was toch direct een pittige rit, maar vooral een pittige finale. En heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus ja, daar hoef ik niet over te twijfelen niet meer.
4: De Slovaak Lukas Kubiš werd tweede. De Deen Hendrik Petersen eindigde derde. Het blijft nog wel even zonnig en warm de rest van de avond. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
3: Dit is Joe Gold.
7: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
7: 70s
3: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder bijt terug. Ze ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding is de geheime daling van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie Financiën gaf daar nochtans tot 3 keer toe negatief advies voor. Oppositiepartij Groen wil de Ridder op het matje roepen in het parlement. In een havenstad in het noorden van Egypte hebben 2 schepen vuur gevat. Dat melden de autoriteiten. De oorzaak zou een drone-aanval zijn op 1 van de 2 schepen. Het schip vaart onder de Amerikaanse vlag en werd gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen slachtoffers. Het is niet duidelijk wie de drone afvuurde. Ook de Belgische Voetbalbond heeft gereageerd op de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien verkopen aan privé-investeerders, zoals de Amerikaanse president Trump. Maar een duidelijk standpunt formuleert ons land niet, zegt sportjournalist Jarno Berto.
2: Ze hebben een soort statement uitgestuurd, maar ik vond dat eigenlijk nogal nikszeggend, omdat ze geen standpunt innemen. Ze zeggen dat ze het voorstel van de FIFA bekijken. Morgen is er al sinds door de UEFA georganiseerd een spoedoverleg met de 55 CEO's of voorzitters van elke Europese voetbalstaat. Maar een boycott kan, denk ik, alleen maar als dat komt van grote voetballanden.
1: Veel kleine voetballanden zouden aan de kant van Infantino staan, onder meer omdat hij hen veel geld belooft. Het blijft nog even warm en ook vannacht zakt de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder bijt terug. Ze ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding is de geheime daling van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie Financiën gaf daar nogthans tot 3 keer toe negatief advies voor. Oppositiepartij Groen wil de Ridder op het matje roepen in het parlement. Artsen waarschuwen voor de gevaren die te veel water drinken met zich mee kan brengen. Aanleiding is een incident op het speelplein van Kalmthout. Tijdens een zogenaamde pisquiz dronk een aantal kinderen zoveel water dat ze hoofdpijn kregen en moesten overgeven. Je hoort professor Philip Joris van het USA.
2: Drinken van grote hoeveelheden water die arm is aan zout op een korte periode geeft aanleiding tot een verdunning van het bloed met een heel laag zoutgehalte in dat bloed dan op dat ogenblik. En zo'n heel laag zoutgehalte prikkelt de hersenen en je kan daar zelfs in heel extreem gevallen en zeldzaam in coma van geraken.
1: Vandaag gaat het gelukkig beter met de kinderen in Kalmthout. In een havenstad in het noorden van Egypte hebben 2 schepen vuur gevat. Dat melden de autoriteiten. De oorzaak zou een drone-aanval zijn op 1 van de 2 schepen. Het schip vaart onder de Amerikaanse vlag en werd gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen slachtoffers. Het is niet duidelijk wie de drone afvuurde. De soap rond de tv-rechten van het voetbal in ons land is voorbij. De Pro League en de rechtenhouder DAZN hebben een akkoord bereikt tot 2030. Daarmee komt er een eind aan het juridische getouwtrek tussen de twee partijen. Dat startte eind november toen DAZN verklaarde dat het tv-contract niet meer geldig was en de Pro League daar niet mee akkoord ging. De strijdbel is nu begraven met 1 grote winnaar, u als voetbalfan. Ook de Belgische Voetbalbond heeft gereageerd op de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien verkopen aan privé-investeerders, zoals de Amerikaanse president Trump. Maar een duidelijk standpunt formuleert ons land niet, zegt sportjournalist Jarno Berto.
3: Ze hebben een soort statement uitgestuurd, maar ik vond dat eigenlijk nogal niks zeggend, omdat ze geen standpunt innemen. Ze zeggen dat ze het voorstel van de FIFA bekijken. Morgen is er al sinds door de UEFA georganiseerd een spoedoverleg met de 55 CEO's of voorzitters van elke Europese voetbalstaat. Maar een boycott kan, denk ik, alleen maar als dat komt van grote voetballanden.
1: Veel kleine voetballanden zouden aan de kant van Infantino staan, onder meer omdat hij hen veel geld belooft. Het blijft nog even warm en ook vannacht zakt de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Een open brief van de leerlingen van de hotelschool in Gent aan het adres van CD&V. Ze vragen om een schepen in Lievegem te ontslaan. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen hem voor zedenfeiten toen hij leraar was op de school. Daarom werd hij in die functie al preventief geschorst. Als schepen is hij wel nog actief, omdat de burgemeester het onderzoek wil afwachten. In Deurne bij Antwerpen heeft de politie 4 voertuigen in beslag genomen tijdens een trouwstoet. Oorzaak was gevaarlijk rijgedrag van de bestuurders. In 1 auto hingen tegelijkertijd zelfs 3 inzittenden uit de wagen, laat de politie weten. 1 bestuurder was ook onder de invloed van cannabis. Een andere aanwezige was illegaal in het land en werd gearresteerd. Experts van de VN trekken aan de alarmbel over de ebola-uitbraak in Congo. Omdat het aantal besmettingen er elke 20 dagen verdubbelt, willen ze dat er dringend meer hulp komt. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulpgoederen, maar ook beschermingsmateriaal en medisch personeel. Intussen zijn er al meer dan 1400 mensen gestorven door het virus. De soap rond de tv-rechten van het voetbal in ons land is voorbij. De Pro League en rechtenhouder DAZN hebben een akkoord bereikt tot 2030. Daarmee komt een eind aan het juridische getouwtrek tussen de 2 partijen. Dat startte eind november toen DAZN verklaarde dat het tv-contract niet meer geldig was en de Pro League daar niet mee akkoord ging. De strijdbijl is nu begraven met 1 grote winnaar, u als voetbalfan. We krijgen een zachte nacht, de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Vermoedelijk blijft de E40 ter hoogte van Aalst en in de richting van Brussel nog even afgesloten. Deze namiddag verloor een vrachtwagen daar een lading slachtafval en dat zorgde voor veel hinder. De resten drongen door tot in het asfalt en dat maakte het wegdek bijzonder glad. De reinigingswerken zijn nog altijd aan de gang. Je moet er de snelweg even verlaten. Een open brief van de leerlingen van de hotelschool in Gent aan het adres van CD&V. Ze vragen om een schepen in Lievegem te ontslaan. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen hem voor zedenfeiten toen hij leraar was op de school. Daarom werd hij in die functie al preventief geschorst. Als schepen is hij wel nog actief omdat de burgemeester het onderzoek wil afwachten. Amerikaans president Trump kondigt opnieuw harde aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd aan de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Volgens Trump werden er afgelopen nacht raketten onderschept die Amerikaanse sites in het Midden-Oosten viseerden. Nu is het onze beurt om hen erg hard te raken, laat Trump weten. En goed nieuws voor de fans van Madonna. Want de Queen of Pop komt komend weekend naar de World Pride in Amsterdam. Dat circuleerde al een paar dagen nadat ze ernaar gehint had op sociale media. En het is nu bevestigd. Ze staat al zeker in de AFAS Live, een concertgebouw, op 1 augustus. En ze zou ook verschillende special guests meebrengen. We krijgen een zachte nacht, de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.